0: Hallo, ik zie Irma en zo is Emma vrouw hier te die reden op een programma wat vroeg is met hopningheid. Hier met mij taup is Hilda. Hoe jij die dat vandaan?
1: Gans goed. Wie hoepel du kost die een beet uitdrijven, wilst du haar gedest?
0: Wie hebben vandaan een programma van wo wie kennen onze kinder schaftig maken?
1: Irma, du hast je twee grote jongens. Zijn die Emma schaftig?
0: Oh nee, lang niet Emma. Wenn sie nicht dort daunen kennen, was sie wollen, dann sind sie unzufrieden.
1: Aber einer kann nicht einmal kennen, alles daunen luten, was ernt jankert. Wie weit dort mischte tiet, was nicht gut für ernt ist. Und dann muss unser Leib stark und stief sein.
0: Ich weiß noch, wo das wir als unsere Kinder klein wären. Wenn sie wüssten, woran sie wären, und wüssten, was sie können daunen und was nicht, dann wären sie eine Länge schafft ja. Sie wüssten dort, wie ernt viel rechnen deide, en dort wie dort baste wolle verernt.
1: Jo, Irma, ik heb kinge beobacht, die met alles wat tachje lute. Die zijn gewoonlijk nicht vrouwe kinge, en die willen bloos Emma Meier.
0: Dat is zo. Ik moet zeie kinge abtraken en veel tijd in kraft, aber dort is nicht onmerlich. Dort kon een goede ervaring zijn met grote beloning.
1: Dort hielt je zich goed aan, aber warst du nicht einmal ontevreden en eierlich even ernt?
0: Du kennst je mij, ik heb een beetje hoste natuur. Daarin zie ik zo als vele andere gelijk. Van wie oerlijk zijn, dan is dat niet recht van wie dat ohne kinder uitloten.
1: Dat is zo. Elere kunnen moldal worden met goede oorzaak, aber moeten niet en oer ere kinder schloenen en niet ernt aanschreeuwen en merken ernt nur weinig feilen. Dat beste is, van elere ernt bestendig en bedingingsloos wat rekenen.
0: Dort is zo wichtig dat wie kinder zo abtraken, dat ze kunnen schaftig zijn. Aber wo dat te donen is de vrouw.
1: Dort is een goede vrouw, wo wie nog meer van hier willen. Wie hebben hier ware Diane met ons, deine nurse is, aber wat kinder ook goed kennen deed, uit ihre ervaring. Zij en haar man hebben twee bevriende dachten en vijf kleine groot kinder.

0: Hello, mijn vriend, en dankzij Irma. Ik zie Emma vrouw, van ik kan over dat familieleven reden. Als mama is gelijk wie te vertalen van wat aan ze kinja doen. Dit is wel een mama dat denkt als er kinja klein wäre. Zij had trouble met haar zin, wils hij wil bloos niet naar school gaan. Hij wil bloos bij zijn mama blijven. Jeder morgen, wie dat in je war, hij roert en wie zeer verdrisselig. Ein dag deed zij te de lerarin doorvan reden. Die had er gouden roodje geeft. Zij kleeft hij valt zich niet eng met er verbongen. Dat meint hij valt zich azacher, wils hij niet nee wist als zij aan veel rekenen deed. Zij had er tot rak met ondat. Ere arbeid wie er wichtje als ere kinja. Ere dochter proeft ook op verschiedene wei ere opmerksamkeit te krijgen. Nog doortouw deed er man uitschoven en weer weinig thuis. Also, zij had dat enje zijn, dat zij van matte zich meer tijd nemen met ere kinja. Dat weer de rechte entschluss om ere kinja vrouw te maken. Kinja abtraatje, die vrouw zijn, is een zeer wichtige opgave wat wij als elder hebben. Dat jeet ons alle schlecht, want die ontevreden oder treurig zijn. Dat neemt veel van onze tijd, want die zullen tevreden en goed beleerd zijn. Aber dat is dat alle wird. Hier zijn zo enige gedanken, wat ons kunnen helpen met deze wichtige opgave. Wat meest wird het eerste door verhelpen? Wie moet de zelfst vrouw zijn? Want wie niet schaftig zijn met aan en even aan grunzen, dan worden zij kraag zo zijn. Want wie aan onschrie, dan worden zij dat ook te andere doen. Meest niet ook? Ons heim zullen steeds zijn waar Tjenja onja stad worden en waar door lijf is. Hilda deed eerst van reden dat Tjenja moet weten wat zij doen kunnen en wat niet. Ik wil zeggen dat door grenzen moeten zijn. De grenzen, die wie zaten, moeten zonen zijn die het beste voor aan zijn en zullen aan van aanvang aan worden duidelijk gemaakt, op een niet op dal. Alle families brokken tijden van zij wat taup doen. Vorken wordt dat met een arbeid zijn, bijna helpen met opwaschen of buiten op een stap. Wat nog dala taup waren deed, is van zij wat doen kunnen wat aan alle schijn jeet. Wo taup handvoren, of games spelen wo zij moeten omzicht wat doen en metdelen. Zo vorken als meilig taup eten en een goede vertaal hebben. Wann wir Tjenja uitlamen beim Dash, dat is nicht goud für de morg en de jufeile. Goud is, van einer de Tjenja fragt. Wat wir für die dat beste wat vandaag passiert is? Oder, wat wir dat schwanste? Oder dat oiste? Jeder einer is welig te horche, wat de andere te zeien hebben. Dan is ne gelegenheid zich met aan te vreien, oder aanproeven met ere problemen te helpen. Wat hebben we ons gezegd? We zullen zelfst vrouw zijn. Door eerste zei, van mama niet moedig is, dan is China moedig. We moeten grenzen zetten voor de China en tijd nemen om met aan taup te zijn. Hier zijn nog ware meer gedei wat helpen kunnen. Eind is, nu onze China horchen. Van wie dat ook zei drak hebben, wanneer een kind nu ons tempt met een vraag, dan doch tijd nemen dat kind ontzettje en deine antwoord geven zo goed als mogelijk en zeker maken dat die ons verstonden hebben. Woer we al eer van je reed hebben, is wel goed dat is, wanneer wie een kind respecte. Wonderst u wat dat meint? Niet zo doen als wanneer die nischt weten of niet wichtig zijn. Van wie aan respecte, dan worden die ook andere respecte. Nog wat zei er goed is van wie leren Tjenja bedacht te zijn, en wie ze, wo ze kunnen andere helpen, en andere te denken. In zo'n heim worden die opwassen en bezorgd zijn aan andere, van wie krank is, of van wie treurig is. Wat denkst du van Tjenja loven? Worden die dan bloos stolt of evenbrastig zijn? Wat passiert, wanneer we dat niet doen en aan bloos weiter loten, wanneer ze niet recht doen? dann wurde sie abwasser mit ein leeres Selbstvertrau und wurde nicht weiter, was sie gut daunen kenne. Wenn angelobt wird, für was sie wirklich gut daunen, oder wenn sie wem geholfen habe, oder sind gehörsam gewasst, dann wurde sie wollen, dass selbst gewahrer daunen. Also, ein abrechtig versäumt Lobe ist gut. Kost die vielleicht denke, wo die dort wird haben Mut gegeben, als du jung wirst, oder noch einmal dat? Wie wäre ein gutes Vorbild sein in unserer Arbeit nicht so? An wiese, wo wichtig dort ist, dort wie uns bastet daune eine Kirche, oder Bütte ab a Form, oder bei ein Job. Dort ist auch sehr gut, wenn sie seine dort älere Gottes daune eine Kirche, oder mank Menschen. Was sehr wertvoll ist, ist, wenn wir gut vorig wurden mit Menschen, wenn wir gute Verhältnisse haben, nicht bloß in
1: Es ist 0 Uhr.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der letzten Programm sahen wir, dass Daniel eine Vision hat und wo er fasten und beten hat, um die Vision zu verstehen. In dem vorherigen Programm, wo wir sehen dort, wie Daniel noch auf sein Gesicht lag und bet, ein Engel noch am kam und brachte ihm die Antwort zu sein Gebet. Wir waren sehen, woran dort so lange gedient hat, was sein Gebet beantwortet wird. Ich lade nur weiter an, eingeschaltet zu bleiben in das Programm, zu sehen, was wir hier in das Programm weiter lernen können. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur weiter machst, wirklich sein, zu jeder Person, die du eingeschaltet hast. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir werden dort fähig mal an die erste 10 Verse und das 10. Kapitel in der Daniel-Buch. Wir sagen, dass Daniel wort eine sehr besondere und wichtige Vision gegeben zu einer Universität. Der Mann Daniel wird für 3 Werke ein Gebet gewasst, und da wird keine Antwort. Wir wissen nicht gleich, was er für Bede deed, aber dort wird nicht so, als dort gewöhnlich wird, wann Daniel Bede deed. Gewöhnlich kriegt er so mehr Furz eine Antwort. Aber nur die 3 Werke hat er noch keine Antwort gekriegt. Aber in der Zeit gibt der Herr an eine Vision, um ihn zu trösten. Eine Vision von dem Herr Jesus Christus, so als er wird sein, nur dem, dass er in dieser Welt wie gewasst. Wie es so, dass Daniel die Erste wir, die Jesus sagt in sein verherrlichter Zustand als ein Gottmensch, so als die Jünger und Moses und Elia am sagen, auf den Borch. Nun ist die Vision vorbei. In nur 3 Werken kriegt Daniel eine Antwort zu seinem Gebet. So als wir gesagt haben, Daniel wir ein besonderer Gebetsmann. Und wir können dort beide gerade sehr betonen als die Prophetie. Wir sagen in sein letztes Gebet, dass er viel bekannter wir wegen sind. Nicht bloß für sein Volk, aber auch für sich selbst. Ich habe hier eine Frage. Wovor kann du wie Gott danken, für was er für uns tut? Mein Predigerfreund hat Schrift geholt, und Gott hat ihn geheilt. Und er sagt, dass jeder Tag, dass er Gott danke für noch ein Tag ohne Schrift. Du hast eine Geschichte von auf Kot, die nun all mehrere Jahre am Himmel ist. Die Jahre, für dem dort er starb, auch geheilt wird von einer sehr schlimmen Krankheit. Er hat dem Herr auch jeden Tag gedankt, dass er ihn geheilt hat, und das ist ungefähr so, als er jeden Tag beten deed. Ich danke dir, O Vater, dass du mir noch ein Tag gegeben hast, auf dieser wunderschönen Erde zu leben, die du erschaffen hast. Und auch die Gelegenheit, diesen Tag so zu leben, als ein Christ mit einem reinen Gott und einem reinen Sinn. Ich bete, Vater, dass meine Gedanken und was ich von dir tue, möchte besser sein, als die gestern wäre, und dass es immer besser wird sein, so dass es mehr wird sein, nur deine Fälle. Aber wann ich sind ihr da, o Vater, so als wie Menschen so vorken donen, dann bete ich, dass du mich vergeben und belehren wirst, und wann nicht ich dann mich strafe, so als ein Vater zu sein sehen wird donen. Und ich bete, o himmlische Vater, dass du mich ansehen wirst als ein von deinen Kindern auf dieser Erde, und ich bete, dass ich Wort donen möchte, dass die verherrlichen wird. Nu, dort ist ein gutes Gebet. Ich habe nicht sein ganzes Gebet gegeben, da wir noch ein Teil mehr. Aber das Mann, der dort jeden Tag bete. Ich habe vorher gesagt, dass ich glaube, dass ein Gebet, dort jeder Christ jedes Morgens beten soll, ist ungefähr so als das. O himmlische Vater, dankeschön, dass ich noch ein Tag in dieser Welt leben kann für dich. Und ich übergebe mich an dich, so als ich dort am besten verstehe, donne. Wir sollen uns jeder Tag von Frische am Hand geben. Daniel verstand zu beten. Hey, wie ein großer Gebetsmann. Hey, kann die in mir anlehren und beten. Und auch in Prophetie, was dem anbelangt. Mir ist eben so, dass zu viele Menschen ohne viel Betonung ableihen auf Prophetie und nicht genug auf beten. Und sehe auch, dass Daniel schien ein Bet verstimmelt wird, dat hij niet een antwoord gekregen had voor zijn gebed. Maar nu wordt hij een antwoord gekregen. Hij heeft nu deze visioen gezien en dat wordt aan zich hem uitgegeven. Maar nu is er een hemelse bote toe aan je komen met een noodrecht. Tiende vers en dat tiende kapitel. En zij, een hand deed mij aanscheren en die stelde mij op mijn knieën en op dat binnenste van mijn hang. Zeg maar, nu allem nog weer hij gans op een vloer over de eer gevallen, niet bloos op alle feien. Maar misschien lag gans op de eer met zijn gezicht ook wat op de eer. En nu deed een hand aan aanscheren en dat is een himmelse bote, zijn hand. De Heer Jezus had hem nu geschikt Daniel zijn aanvraag te beantwoorden. En wer kan dat zijn? Nou, mij is dat weer de Gabriel. Wils Gabriel weer de bote gewaast en andere toeval to Daniel en aan is de aangediet en de andere steden als Gabriel. De Gabriel weer ook de bote aan het Nieuwe Testament de eerste noorrecht te brengen. Dat heet de Marie. Nu, jo, dat had hier ook kunnen andere engel zijn, maar wie waren een beetje uitvingen van hem? Af de farge. En hij zei to me, O Daniel, een man die je leeft is, verstoor die weer die ik door die reed, en stoor op, dan ik zie nu nog die je schekt. En als hij dat to me gezegd had, stond ik en zetterd. To eerst weer Daniel gans plat op de eerd, en dan wordt hem naar hecht gebracht op alle feien, en nu kan hij stonen op zijn feit. En waarde aan wordt denken je helpen, dat hij een man is, dem zeer je leeft wordt. Interessant. Des engel zegt to Daniel dat God hem leef heeft. Mijn vriend, dat is een goede toestand te hebben in hemel. Niet zo? En zo kan hij nu op zijn feit stonen. 12 en 13 vers. Dan zei hij to mij, ha nicht angst, Daniel, dan van den eerste dag dat du dien hoort enstalle deedst, to verstonen, en die verdien God te demietje, weere diene weerd je heet, en ik zie nu je komen wegen diene weerd. Oba, de tjenig van dat Perse tjenigrik, deed jegen mij stonen voor 21 dag. Oba zei, Michael, een van de hauptversten, kwam mij te helpen, en ik bleef door bij de tjenigs van Perse. Voor dat eerste maal wordt de schleier van een moment weggenomen en dat op en boord een himmelse terug dat door een hemelswelte is en verjet. Dat op en boord een groot deel meer van deze welt al en die du en ik wonen als wie met onze ogen zijn kennen. Zeg maar, we zullen niet proberen meer te weten als ons in de Bijbel je op en boord is. Oba, wel we nu zijn wat we hier hebben. Dit deed de welt die niet te zijn is opmaken van ons en bewijs dan dat door een strijd is. Dat is dan de tijdlang strijd tussen Godet en Bezet, licht en diesternis, tussen God en Zoten, en dat deed op een boren dat er dievelische machten zijn en ook jettelijke machten. Wat schien passiert, wie is dit? Dat schien zeer eenvoudig te zijn en een waag, en dacht deed dat zeer veel op een boren. Des engel zegt dat aan je schekt wordt Daniel zijn gebed te antwoorden. Hij zei te Daniel dat van den eerste dag dat hij zijn hoort aangesteld had te verstonen en zich vergat te demietje weer te zien wie het je heet in hemel. En des engel wordt je schekt een antwoord te brengen. Over de lang den waag, weer zijn waag toegemaakt en hij had niet terugkomen kunt. Dat is hem erstaunen, niet zo? Mij is dat je hebt ons een beetje meer licht op wat Paulus zegt in Efeze dat zesde kapitel, de 11e en 12e vers. Leg je dat ganse krijgsgescher van God op, zodat je stonen kennen, jegen dem dievel zijn laster. Dan ons kampf is niet jegen bloot en vlees, ober jegen harsha, jegen je woltje, jegen de diesterniswelt harsha, jegen de beze geesten en de hemels welte. Nu, hij reed hier waarde van harsha. Jo, daar schient zijn nu verschillende stoopwies beze geesten. Hij reed van harsha, je wolkje, diest in de zwelt haarsche, en beze jeiste en de hemel zwelte. Nu wada. Dit, mijn vriend, is jeistelijke trich. Kun dat am eng ook de oorzaak zijn, waarom manchmal aan zijn gebeden niet een antwoord ha, wann we denken dat er zullen een antwoord zijn? Voor mij persoonlijk is dit zeer wichtig. Wilst dat dat mij aanspornen meer en ernst te beden? Wilst jo, waar het gebed is een geestelijke strijd, Emma? Dat is wat beden is, een geestelijke strijd. Paulus maakt dat zeer klaar dat hij die tijd even en een geestelijke strijd weer en vroeg dat mensen zullen voor hem beden. Zij wat hij zegt in Rijmer 15, daar is de vers. Nu mijn brede, ik vermoon je dat je ons Heer Jezus Christus en dat je juist is leef, dat je met mij toop streven van mij tot God. Dat woord streven meent met diepe je vielen, zodat het weet. Ze zullen met diepe je vielen voor hem beden. Mij is manchmal zo dat ons beden en veel steden is meer zo als wat dat we zo met een half wat je gemütlichheid doen. Manchmal is dat vielleicht zo gezond dat we zo veel wie doen matten. Dat is zo als een abgave. Leven als dat het van diep en hart komt. En dan manchmal laat de Heer wat passeren dat ons abwijken deed door wat wat het beden werkelijk is. Meer zo Daniel verstond te beden. En als hij dat dreimal ieder dag bed, als hij wist dat hem dat in de lijvengruft worden aanbrengen, weer dat ernstige beden. Ik lees daar dan even ook dat het zegt dat Daniel in den toestand zo goed God dreimal den dag danken deed. Dis engel zegt nu to Daniel dat als hij had aanvang te beden, had de Heer aan voets geschikt, maar dat de koning van dat Perse koninkrijk had hem gehinderd. En wer weer dort? Nou ja, hij weer een van de zoten zijn miljoenen bij zijn verste, een van zijn bij zijn jester. Wie ha al gezegd, dat zoten zijn bij zijn jester georganiseerd heeft, die ha alle ere steden en zijn armeeën. God heeft je zijn ook zo aangerecht dat de ordning is. En dat schijnt je zo dat dis engel, die nu naar Daniel geschikt wordt, kan niet even dem zoten zijn Perse engel vers gewennen dat die aan derg loten wordt. Also moest hij van mij van de hemelse armee roepen om te helpen. Endlich Michael, een van de hauptengel, kwam van hem den weg op te maken. Maar waarom wordt dem engel zijn weg toezennen? Nou ja, Daniel wordt nu eerstens noorrecht gegeven worden van dat Perse koninkrijk hier op de eerd, en dan ook van dat Griechische rijkdom. Wie waren dat zijn, van wie bij dat elfde kapitel worden zijn? En jo, zouden wel niet ha, dat die noorrecht zult Daniel gegeven worden. Hij wil dat je heim houden. Zeer je heim. Ober God wil ha, dat Daniel zal die noorrecht krijgen. En zo schijkt hij des engel, over dem zouten zijn engel en zijn engel, armee, haft een hechret ambt en zo kan hij God zijn engel hingeren van derg breken en naar Daniel te komen. Ober God zijn engel kreeg help en kon met de tijd derg komen. Ober daar schijnt weer nog wat dat moest opgeriemd worden met hem zoten zijn aangonen, wil zo als we lozen, ober zij, Michael, een van de hauptversen, kwam mij te helpen en ik bleef daar bij de konings van Perza. Wanneer hier reed van de konings van Perza, reed dat van de beze jeest die even de Perza konings weer. No allem no weer daar nog strijd, dat daar een hemels verjink, waar daar wat help veelt even de zoten zijn werk, te gewinnen. Waarom? Nou dat is waar Daniel Emmerhan krijgt dan weer, en dat wordt ongeveer die tijd zijn gewaast, als Daniel en de lijvengruft weer. Zij maar zoten wil zeer hier in dem Daniel uit hem stecha. En de Heer deed nu aan Daniel zijn halve arbeiden, ohne dat Daniel door irgend wat van wist. Dat is interessant. We moeten aanerkennen dat als Christen zijn we in een strijd, of we dat willen of niet, of we dat weten of niet. En dat is een geestelijke strijd. Dat is te bewonderen manchmal hoe vaak in de dievel ons gebed hastig toe een eng brengt. Zogar wanneer we toekomen te beden, wat die zouten daar mangspelen wanneer hij af en kon. Dat is waarde, waarom dat zo wichtig is, dat we ons tot dem Herr aangeven, zodat die zouten niet wat kunnen daar mangspelen. Hoor ik waarde op Paulus, in 2 Korinther, de 10e kapitel, de 3e bij 5e verse, en dit is een wichtige verse. Dan wann wir im Fleisch sind, do wir doch nicht nur im Fleisch kämpfen. Dann die Gewehre, mit denen wir kämpfen, sind nicht fleischlich, aber kräftig in Gott, alles durchzubrechen, dort feststeht, Menschen Gedanken und alles, dort sich gegen die Erkenntnis von Gott abstellt und nehmen alle Gedanken gefangen, die gegen Gehorsam zu Christus sind. O Freund, dort christliche Leben ist ein fehlgeratet eben nehmen, als irgendwer sich wird ha uitgedacht. O, dat wir möchten anerkennen, wie wichtig dat is, dat wir dem Heiligen Geist en ans arbeiten lassen. Uns fehlt so nötig, dem Herr sein Dasein. Da is ein geistlicher Streit, der umgegangen is, und da scheint, sind nur wenig, die irgendwo davon weiter.

14. vers. Nu zie ik je komen en de engel redt nu weder. Die maken te verstaan wat met dien volk passeren wordt in de laatste tijden. Dan de visioen is verlang en de toekomst. Zoals ik al gezegd heb, mij is zo dat dit is de sleutel die de deur opmaakt voor dat eeuwigheid van dat Daniel boek. Er zijn drie dingen die we van hier aan en weder moeten behouden. Eerstens, dat heeft met zijn volk te doen. Dat heet met Israël. Dat wordt manchmal anders uitgelegd. Aber mij is zo, dien volk met Israël, wils hij tot Daniel reed en hij weer een Israëliet.

Dort het dan betonen dat door een lange tijd am zijn is, niet bloos dat het een lange tijd wordt nemen, maar dat het erfellen een lange eng of weer. En nu waar we dan wat tweeënlei komen. Dat heet dat wat nu historisch is, dat al is erfeld worden, en dan wat nog niet is erfeld worden. Zijn nu in dit laatste poort, Daniel is erschrokken, dicht de himmlische geest zien doorzinnen, en ook dat de aan moed toespraakt en gestoord wordt, de schrift te verstonen. En ik lees nu de 15e en 16e vers en de 10e kapitel. En als hij zo'n weer te mij gereed houd, stal ik mijn gezicht naar de eerd en ik word stam. En zij, ene die met zo leid als een van de mensen ziens, tjem en schied mijn lippen aan, dan moek ik mijn moe op en reed en zei tot dem die voor mij stond, O Heer, ik zie met weedog even komen wegen deze visioen, en ik ha geen kracht. Dat is goed en te worden dat Daniel zeer zwak wie geworden wegen de visioen, dat deed hem zeer aangriepen. En wem wordt dat niet zo gonne? Ik wonder manchmal, wie denken aan ziemlich klug te zijn, en veel mensen doen ook zo dat ze hem tjarpen kunnen zeer sterk zijn. Maar wanneer ik dan denk aan God zijn macht, de macht die wie zijn kennen en wat hij erschaft heeft, en wanneer ik wil willen een bijspel brukken, dan wil ik willen van den blitz en rommel reden. Daar is de macht die wie niet nog open kennen. En doch, wie ervoren dat ihre moe? Is God zijn macht. Maar wanneer ik dan denk aan hoe ik me veilig word, wanneer ik met eenmaal zal een engel voor mij zijn, nou ja, dan word ik eenmaal hand ook op de eerd hand vallen. Maar daar is dan nog een zaak, en dat is dat we eindelijk eenem en ons ha, die veel hechter is, wat een ambt aanbelangt, en dat, mijn vrienden, is de Heilige Geest, die en ons woont, want wie Jezus aangenomen ha als Heiland. Vriend, wie ha God en de Heilige Geest en ons wonen? Denk die dat een beet no. 17e en 18e vers. Dan wo kan mijn Herr zijn deine met mijn Herr reden? Dan wat mij dat aanbelangt, daar is geen kracht in mij gebleven. En daar is geen odem gebleven aan mij. Dan tjem wader eene naar mij, die met zo leid als een man, en schied mij aan, en hij geeft mij kracht. Mensen hebben manchmal te mij gezegd, dat zij een engel gezien hadden. Maar wanneer ik dan beobachtte, door wo aan dat ze mij een nust aangegrepen heeft, buiten dat ze schien pochen doen, dat ze een engel gezien ha, dan moet ik tot den Entschluss komen, dat ze niet werkelijk een engel gezien ha. Wanneer een mens werkelijk wordt een engel gezien, dan zei ik die dat dat dem zeer aangriepen wordt. Daniel jink het zo. 19e en 20e vers. En hij zei, O man, dem zeer je leeft wordt, ha nicht angst, vrede met die. Zie sterk, jo, zie sterk. En als hij met mij reed had, wie ik je sterk. En ik zei, laat mijn Herr reden, dan du hast mij je sterk. Dan zei hij, weetst du waarom ik nu die gekomen zie? En nu wou ik terugkomen, jegen dem Perser Herrscher, te kriegen. En wanneer ik vandoor zie weichen gonen, zei dan wordt de Griechische Herrscher komen. Anders gezegd, nog een andere engel die even dat Griechische rechtem harsche deed, dat heeten Beze Jeest, kämpft tegen dem Herr zijn engel te strijden, die naar Daniel gekomen is, die zich nu spoden maakt terug om strijd te gonen. Dat is een interessant beeld van wat door in de hemelswelte verjeet, dat we niets van zijn kennen en zeer weinig van weten kennen, dat over zeer waar is, dat is door. 21. Vers. Aber ik word die dort zei, dat in de schriften van de waarheid geschreven zijn. En tjenes dat ik met mij en deze dingen vereenje en koroos, buiten dien harsche Michael. Dit is interessant. De engel dat Daniel nog God zien woord aanwezen. Wanneer we zo'n visioen hadden gehad, dan worden we door lang van reden aan mijn hand. We worden dat hier in Emmerwaarde en Emmerwaarde willen vertalen.
Aber die Engel deit ihm Daniel

En de familie Schneider jent het ook zo langzaam. Ruud schijt Emma de tjeld en Oswald wil zo groot geworden dat hij nu studeren kon. Hij studeert in een hogeschool en werkt zeer tevreden. En Ruud schrijft om Emma vader een brief. Hij zal haar toch bezeten, want zij kon niet de familie bezeten komen, weil de tante Walter nu zo zeer krank wie en op ihre halb angewezen wie. Eines doos, weer het zo wiet, dan kon Oswald ook naar Ruud voren. Aber het diet nog paar maanden, aber zijn voorkort hadden al op de hand. In deze tijd wurde ook Ruuds mama zeer krank. Aber zij schreef aan Ruud nooit. Zij verzocht dat alles zo stil te houden. Lili, zo wiet ze kon, had voor ihre mama gezorgd. Zij zat oft am Fenster en haar komen Emma gedanken. Waarom zal zij nu hier zitten? En nooit kon ze duinen, niet gonen. Aber met eenmaal kwam er zo een leid in gedanken. Wenn een waag ook donkel zit, vol leid en een licht, vertrouw op arm. O Herz, du weißt, dat hij doch zijne Fehler mocht. Meinst du, dat hij die Sente lot, wenn jeder Halt die bricht? Nee, grad dan hält hij die fest, denn Fehler mocht hij nicht. Sind die Oge, die Throne schwor, hij wäscht die Throne ab. Do, rane zijne Throne meja, denn Fehler mocht hij nicht. Lili wie ganz geborgen in Jesus, sei wust. Gott mag keine Fehler, er hat wahrscheinlich so ein Weich für ihr gedacht.

Hallo to all ons vriend. Jy luister dat as na die stof jy reële hebben in die familie? Wist jy dat van Tjinga klare grense hebben veile des etcetera? En eer Tjinga jy denkje, weet jy sy dan dat sy nicht, woorde in trouble komen, wann sy sich dooran houle. Wann wir über reële merken, so as wir ons veile, ein dag anders als der andere, dann weet Tjinga nicht, woran sy sind. Met dit wil ik niet zeggen dat je mij een reële gebeten. Leef is er weinig uitsmeelig en met bestemde noodvallig wanneer niet geholen worden. Je mij een reële en weird, je weet je dan niet verslonen. Nog een uit leef hoe een ondentje moet is. Je een reële merkt even laaien als een die ook wordt kennen derig vieren wanneer niet geholen worden. Wanneer is dat dan goud, wanneer we reële hebben en een familie? Ik wil moel een paar verslonen. Waar is dat met dat ordening houden bij eten, of dat bij sloppen gaan, of dat met een familie helpen? Bestemt je dat nog meer steden waar een zal een reële en vieren? Zoals wat van tjinge strijden, of dat niet je hartje? Heb ik niet al moel door van je reet? Ik blijf jou. Wo is dat met ordening in huishouden? Besonders in de tjinge eere stof. Wat wo doen een goede reel zenne? Wo oud moet de tjinge zenne, wan ze al eer baard op melke tjenne? Vlees zo zaas of zeven? In een familie is de reel, tjleider moet niet op de vloer liggen. Ik tjan een familie wo de tjinge emma alles krijgt doorvallen loten, hoe ze zich uitraadje. Ik zag een beeld van Mialtje, die stond op een stoel, en rondom lagen veel kleideram, en ze roept, Mama, ik kon mijn andere schouw niet vingen, tjein wunder. Wie een van onze tjingen moest onze grootjingen, Emma speelt zich opriemen, eer ze wat andere ruit holen kunnen. Bald wordt dat toen oeien van het. Ewa dag helpt alles opriemen maar weinig, Oba, dan zu uns kann dort ein von unser Reele sehne. Wir ihm alles ab, vor dem Schloppegone. Das Schloppegone ist auch manchmal ein Kampf, nicht so. Wo tschämt dort der Tschinge immer nicht welle Schloppegone, und wir sind so meid, wie tschämt dort meist nicht auflöre. Wenn du dann auch sei getaubt, und Lüge gespielt wird nun kannst, wurde der Tschinge so abgerecht und eben meid, dass du da wenig schluppe tjenne. Dort tiede schluppe gone soll nicht aus Strof gebrückt worden. Es ist doch viel besser, wenn die tjinge tjenne Frau in gelose schluppe gone. Dort halbt dann, wenn wie jeder Tag vor dem schluppe gone dasselbe daune Wort anschein jät. Wie ein von unseren tjinge ist dort so. Die Papa jät auf dem Bein und der die beide Jungs waschen am Treitje. De mama deed de tjek de tijd opriemen. En wanneer de tjinge reis zijn, raupt hij eer. En dan doen zij taub aan je schichten verlezen, met aan beden of zingen. En dan moet zelfverständlich aan haar touwje daakt en je kust worden. Oba, wanneer ook alles reisje doen is worden, wat passiert? Dan hiet een bald oor, mij darst, dat is to dies da, dat de deel opmerken, en zo wieder. Ik moest eenmaal lachen als onze vijfjarige grootdochter van been roept en er stof. Dat deed die een beetje weer opmerken. Als eindelijk China kwam, zei ze gans luid. Moet ik in deze familie alle arbeid doen? En wil je dat bij ons dash her, van de tjinge alle rondom zetten? Eindsumo wordt al, nu wat je gerepst, ihr knop amen gesagt es wurde. Dort nehmt je duld en tiet, tjinge liere, de gaufel en masse te brücke. Ik leif eine goude reel bim dash wud zenne. Wie wille ons nicht bim dash striede, oder schlachtet einer even den anderen zeie. Leif a vrouw en schaft ich zenne lachen en vertalen. Dort is goud voor de verdijvung. Noch eine sehr gute Reel oder Euwahnheit, erst dort eten Rammrietje nicht bloß wie't ewe lange. All so ne Reele
leert die Tjenge achtung habe, so goa eine Familie. So viel beter wird unser Dangone, wenn wir als Familie mal honderd wees sind zum Eten.